0: Radio
1: Reroll. Aan simagot in haar meilites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliocht de quischchali.
2: Ik jante misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit, agus ne schelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel er de groeges, a hoogte glo, gach derdi en een shore, Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcasts, on wat en dark joon. Rira.

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliocht de quischali.
2: Ik jant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow me with fin de credive agus ne schelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel de groeges, a hoogte glo, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dark yon.
0: Rira.